Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15

0: her für meine drei kleinen Batterietjes. Ich ga even vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Dat is niet.
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: We gaan nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.